0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rond aan het
2: muziek.
3: Ten volle genieten van jouw radio kan terug, want dit zijn de uitzendingen van Radio Groothaaltert.

0: that?
1: My nearsighted turtle just married an army helmet.
2: Radio Groot Haltert.
3: What's new, pussycat? May we?
4: Is weer een nieuw uur met de beste muziek.
5: Radio Groot Aaldert.
6: Radio Groot Aaldert.

de dag naar de mooiste radio, Groot Haltert. Ten volle genieten van jouw radio kan terug, want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Haltert.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie

al ben ik helder, veel mooier wordt het niet. Ik heb zin voor altijd te verdwijnen, maar ik keer terug.

Hij lag voorover in het hete zand, met een zware colt nog in zijn hand. Van achteren geraakt, ik dacht die is dood, want zijn hemd had een gat en daarom was het rood. Er was nog hoop en ik nam een mes en redde op mijn manier het leven van Ringo. Ik bleef bij hem, het gevaar was voorbij. De dagen verstreken, ik bleef aan zijn zij. Van vroeg tot laat hield hij zijn wapen vast. Geen mens was hem nu meer tot last. Hij was de man.

Op een dag gingen we onze weg. Hij naar oost en ik naar west. Ik hield de wet, hij het terreur. Niet al te best, met lood en dood. Overal kende men de naam van Ringo. De dag zou komen dat men zag wie van ons twee de beste was. Men vertelde spoedig op mijn pad dat hij was aangehouden in de stad. Ik voelde aan waar hij zou zijn, ging ergens binnen voor.

Wapens was ik niet snel genoeg. Ik had hem snel in mijn rechterhand. Toen voelde ik een felle brand. Ik stond te tollen in het rond. Mijn wapen vloog over de grond. Geluiden zuigden in mijn oor. Ik keek recht in de loop van een Colt 44.

we zijn kiet, ik groet je weer. Ik dacht, in hem zit nog een grijntje goed, in Ringo. Tevreden met zijn daad, hij liep naar buiten in de straat. Tientallen revolvers schoten lood, en even later was hij dood. De stad schreeuwde, alleen gebrul, nergens een traan, geen traan voor Ringo. Het verhaal ging door het hele land. Dat ik sneller was dan zijn hand. Het kwam door de jaren, zeiden zij. Zijn snelle hand is nu voorbij. En niemand die verklaren kan hoe de sheriffster op de grafsteen kwam van Ringo.

Ja, is lang geleden, 1972. Alexander Curley en I'll Never Drink Again. Toen was het een hele grote hit. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag 30 september. Inmiddels alweer, ja. En we schieten op. We zijn nog eventjes een paar dagen. Dan is het alweer oktober, hè. Moet ik even kijken op de agenda. Morgen al, hè. Ja, dan zijn we alweer 1 oktober. Ja, het gaat hard. Ja, bewoners van de Waddeneilanden die maken zich zorgen over de plannen van Rijkswaterstaat. Ze willen namelijk delen van de natuur op de eilanden gaan afsluiten. De plannen zijn nog niet helemaal zeker, maar de eilanders die zijn nu bang dat het te drastisch wordt. En ze eisen nu ook inspraak. Ja, een petitie is al 50.000 keer ondertekend. Ja, de Waddeneilanden hebben bij elkaar zo'n 25.000 vaste bewoners. En daarnaast verblijven er natuurlijk ook nog een keer heel veel mensen in vakantiehuisjes. Die daar bijvoorbeeld een appartementje hebben. En dat misschien verhuren of misschien ook wel huren. Ja, en een van de bewoners die zegt onder andere: ik ben altijd op het strand, in de duinen en in de bossen. Maar ja, de mannen in Den Haag willen dus de boel gaan afsluiten. En ze willen de natuur zo op deze manier besparen. Ja, de bewoners zeggen: we willen niks kapot maken, niks verstoren, we genieten ervan. Ja, Rijkswaterstaat heeft ook wat bijeenkomsten georganiseerd. Maar daar zijn ook conceptkaarten uitgedeeld met natuurgebieden, waarvan wordt onderzocht of het gebruik ervan in de toekomst beperkt moet worden. Ja, en de bewoners zijn erg geschrokken van de kaarten. Ja. Ja, er zijn ook nieuwe beheerplannen. Hè? De Natura 2000 beheerplannen voor de Waddenzee en de Noordzeekustzone. Want het gaat niet goed met hele grote delen van die natuur. En er zijn dus nu ook maatregelen nodig om verdere achteruitgang te voorkomen. Ja, kijk, als er bijvoorbeeld niks gebeurt, dan hoor je altijd mensen zeggen van: doe er eens wat aan. Zelfs eilandbewoners, zorg dat het beschermd wordt en dat we er wat mee kunnen. Maar oh wee, als er een keertje regels komen dat het bijvoorbeeld afgesloten wordt in dit geval, en dat niemand er meer op mag en dan we het echt gaan beschermen, dan zo: oh ja, nee, dus zo bedoelde ik het niet, hè? Nee, ho, wacht even. Dan krijg je natuurlijk protestjes, hè? Ja, als het in één keer je eigen straatje valt, dan is het klaar. Nou ja, in elk geval, of het ook inderdaad doorgaat, deze bescherming, en ook inderdaad wordt afgesloten, dat is nog even de grote vraag. Dus het is nog niet helemaal zeker. Maar één ding wat wel zeker is, is dat de natuur natuurlijk fix onder druk staat op de Waddeneilanden. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is woensdag. Midden van de week. Dit is het ochtendradioprogramma.

Hij is al een tijdje aan de weg aan het timmeren. Sinds 2017 was hij er al. De doorbraak met Mijn Favoriet. Toen scoorde hij een gouden en een platina status. Ja, ook het album toen werd bekroond met goud. Inmiddels staat de teller al op tientallen miljoenen streams op de speciale streamingdiensten. Raymond Hermans en mij pakken ze niet. Hij komt trouwens uit Sint-Willibrord, hè? Ja. Nederlandstalige zanger en feestartiest. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag woensdag, midden van de week, 30 september. Ja, inderdaad, krijg al appjes binnen. Hey Erik, je keelpijn gaat langzaam over, zo te horen. Ja, klopt. Het was wel hardnekkig, hoor. Ja, ik moet je heel eerlijk toegeven. Ik denk zelf dat ik het Westnel-virus heb gehad. Ja, ik heb even die symptomen bekeken. En die blijft ook heel lang hangen en zo. Dus ik denk dat ik dat gehad heb op een of andere manier. Ja, ik ben ook geprikt door een mug. Dat kan ik me ook nog goed herinneren. Dus, maar bedankt voor de lieve appjes in elk geval. Hè. Ja, je kunt als je wilt appen natuurlijk naar het bekende telefoonnummer 06 21 21 32 10. Nummer noem ik af en toe. Daar kun je dan berichtjes heen sturen. Maar inderdaad, we zijn bezig om van die verschrikkelijke verkoudheid en keelpijn af te komen. En het begint ook langzaam weg te raken. Hè. Dus gaat goed.

Ja, goedemorgen. In de beeld is de temperatuur na 25,5 graden gestegen de afgelopen dagen. En daarmee is het officieel de warmste 29 september sinds het begin van de metingen in 1901. Ja, het vorige record was 25,4 graden en werd toen gemeten in 1934. Ja, vooral in het zuiden en het oosten van het Lage Land, daar werd het nog warmer. De hoogste temperatuur tot nu toe is 28,3 graden en werd in Maastricht gemeten. Over alle waarneemstations in de Lage Landen is het datumwarmterecord 28 graden. Het werd trouwens in 1934 in Winterswijk gemeten. Het is goed mogelijk dat ook dit record weer werd verbroken. Ja. Dus wat dat betreft de officiële warmste 29 september ooit gemeten volgens het KNMI. Goed, nog meer nieuws. Koen Schuiling moet zich...

0: vandaag waarschijnlijk weer gaan verantwoorden over zijn vermeend masturberen in zijn auto als burgemeester van Groningen in 2024. Hij had al een boete gehad, maar hij ging toen in beroep. Schuiling zegt dat hij buikpijn wegwreef. Hij rijdt op een bewuste maandagavond in een rode auto naar huis over de A7. Hij krijgt om 11 uur last van zijn buik, zo zegt hij zelf. En hij heeft er sinds een medische ingreep van 2 jaar eerder al af en toe last van. Nou, hij zegt het helpt dan altijd om mijn broek los te maken en over mijn buik te wrijven. Nou, hij haalt een melkvrachtwagen in. De burgemeester moet op dat moment heftig hoesten en proeft bloed. Nou, om te controleren of hij bloed ophoest, doet hij de binnenverlichting van zijn auto aan. Nou, de vrachtwagenchauffeur ziet daarom beneden de blote piemel van Schuiling en denkt dat hij in de auto aan het masturberen is. Ja, dus het wordt nog wat vandaag in de rechtszaal. Probeer dat maar goed te praten natuurlijk. Ja, ja, als je pijn hebt, dan moet je even wrijven natuurlijk op je buik. Hè? Dat is niet anders. Maar ja, het is het woord van de vrachtwagenchauffeur of het is het woord van de burgemeester van Groningen, Koen Schuiling. Hè? Wat is er nou de waarheid? Goed, nog meer nieuws vandaag. Bijna 3/4 van de instellingen van de Europese Unie die laat zijn e-mail via de servers gaan van Amerikaanse bedrijven. Zo blijkt uit onderzoek van onder andere de omroep de NOS. Die hebben dat onderzocht. Nou, ondanks die zorgen gaat zelfs de mail van de Europese Commissie langs de Amerikaanse bedrijven. Ja, de Europese Commissie die antwoordde niet op vragen over de fysieke locatie van waar de mail is opgeslagen. Ook het Europees Defensieagentschap, verschillende toezichthouders op de financiële markten en de toezichthouder tegen terrorisme en witwassen hebben hun mailservice bij Microsoft ondergebracht. Maar ja, de Europese Centrale Bank die deed dat bij een andere Amerikaanse maildienst. Ja, dat betekent dus dat Amerikaanse inlichtingendiensten gewoon kunnen meekijken in de e-mail, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ja, dit is alweer wat, hè? Ja, dan zou je eigenlijk gewoon zelf wat mailservice moeten neerzetten dat dan niet via Amerika loopt. Maar ja, hoe doe je dat dan weer, hè? Ja, een moeilijke situatie. Goed, voor de wekker wakker, woensdag 30 september. Het is de hoogste tijd, want we hebben wederom een dagtopper.
1: Dit is de dagtopper.

Ja, het album heet Hurry Up Tomorrow van The Weeknd. Je hoorde Sao Paulo met onder andere Anita in de hoofdrollen van dit mooie radiomuziekje. Goed, voor de wekker wakker, vandaag op deze woensdag, de 30e september. Ja, de Spaanse regering die komt met maatregelen om de woningcrisis in het land aan te pakken. Een van de maatregelen is een verbod op woningaankoop door speculanten. Nou ja, de minderheidsregering in Spanje moet nog wel steun vinden in het parlement. Ja, Maria Carmen Abascal werd vorige week uit het huis gezet. Misschien heb je het nieuws een beetje gevolgd, waar ze al 70 jaar woonde. Ze kon de huur niet meer opbrengen. Er was een forse verhoging geweest. Dat leidde tot dagen van protest in Madrid tegen de stijgende lasten. Ja, de verhuurder die heeft inmiddels gezegd dat Abascal terug mag. Ja, dus de Spaanse regering komt dus nu ook met maatregelen om de woningcrisis in het land aan te pakken. Ja, en geen modern stadion in Athene, maar het verouderde Tumba-stadion in Thessaloniki is donderdag het decor van de Nations League-wedstrijd Griekenland-Nederland. Ja, dat wordt weer een spannende wedstrijd. In de thuishaven van de volksclub PAOK zal bij uitzondering fanatiek gejuicht worden voor het nationale elftal. Sorry voor de laserpennen, zo staat erbij. Ja, magere Hein wacht op Oranje. Met zijn welbekende zeis in de handen, althans een geschilderde versie, op de wand van het Tumba-stadion. Ja, het is wat dat betreft een beladen wedstrijd aanstaande donderdag. Dus Griekenland tegen Nederland in de Nations League. Hè? Ja, spannend, al die wedstrijden. Goed, nog meer nieuws. Ja, over de grens tanken met je auto. Je wordt steeds aantrekkelijker, zoals je weet. Want van alle landen in de Europese Unie kent Nederland bijvoorbeeld de hoogste belastingdruk op benzine. Per liter, euro 95. Ging vorige week 1,27 euro naar de belastingen. En dat is gemiddeld 2,45 per liter. Ja, in de buurlanden ligt dat een stuk lager. In België bijvoorbeeld wordt 95 cent per liter naar de belastingen geheveld. En 1,18 bijvoorbeeld in Duitsland. Ja, nou ja, vanaf oktober wordt het momenteel in Duitsland ook nog een stuk goedkoper. Want dan gaat men in Duitsland de belasting eraf halen. Dus dan wordt het in Duitsland helemaal aantrekkelijk om daar te tanken. Nou ja, en dan ligt het zelfs 46 cent lager in Duitsland dan in België. En we zullen het maar niet over Nederland hebben. Want daar is die prijs natuurlijk helemaal erg duur, hè? Ja. Goed, als laatste het weerbericht. Vandaag wordt het lekker warm, hè? 22 tot 24 graden. In het zuiden des lands kan het zelfs oplopen tot 28 graden weer. Hè? Dus ja, het is lekker een beetje zomer, hè? Een beetje nazomertje, hè? Indian summer zou je het ook kunnen noemen, hè?

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Grootouders.
3: De Hartsafon.
4: Geweest.

0: Je luistert naar Radio Groot Haaldert.
1: Je favoriete radio.
2: 2 Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute

0: Joe Montel, this Percy, man, the barber, your barber. Man, I'm sitting up here listening to your tape, dude. And this shit is on, man. You gonna make it, fool. Dude, keep on doing what you're doing, man. My phone number is area code 909-082. Give me a call, man. We're getting ready to step out to the Fox Hills Mall right now, but it's Monday morning, about a quarter to 11. Peace.
1: Ik weet niet dat je het weet, maar ik zeg het, doe het me net. Een man, dat is een pij, een zoekelij. Wat vertelt een verhaal, een nuptie voor de raar. Maar het is toch compleet, dat ze de boerheid zei. Want rij

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: ze niet meer maken. En ze zijn steengoed, de Jacksons. Shake your body, dat mag je altijd doen.
1: Hey, hallo, mijn naam is Frederik en ik ben blij dat u samen met mij luistert naar Erik.

We gingen nog eens grasduinen in al die hits uit het archief van de hitkampioen G. Vincent Edwards en Thanks. En dat meen ik uit de grond van mijn hart. Dank u wel dat wij dit uur weer met jou mogen doormaken. En ik heb jou nog een hele leuke hit uit de jaren 80. Dit is Cock Robin. En remember the promise you made.

0: Radio Roodhout. Van Mil Radio.
1: Hello everybody! Dames en heren, als er iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
2: I love it because it feels so great.
3: Here's my new philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: en Mr. Vain. En nu even een lekkere moment met Tom Jones.
1: Dit is een Hitkampioen souvenir.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.
2: Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

uur met Weather With You. Het uur dat is weer voorbij gevlogen. Wij hopen dat jij weer genoten hebt van al die lekkere feel-good nummers. En maken met jou een afspraak een volgende hitkampioen natuurlijk. I just

0: Of het nu ging om Mexico, toen My Father's House, of Kansas City. Ja, het was één pot dat. Als Duitsland, daar gaan de Les Humphrey-zingers uit 1974.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.

een van die fonografische werkjes die gewoon lekker blijven bestaan. Toch? Zo ook Freddie James, 1979, was het een heel klein jongetje. En kleintjes werden groot. Everybody, get up and boogie. Lekker terug in de voltooid verleden tijd. Wees welkom. Dit

Baby, I Love You Way. In het geval de uitvoering is van de Bill... Wat zegt Big Mountain, hè? Ja, inderdaad. Lieve vrienden, voordat we teruggaan naar 1965... even een belangrijke mededeling. Zometeen komt hij dus, die fijne, prachtige keuken.

0: de zendpalen en de digitale kanalen, natuurlijk. Het waren in dit geval in 1965 The Birds. Mr. Tumbleman!
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Alles nog een beetje paletti, lieve mensen. Ja, we hebben er zin in, niet waar. En zo heel af en toe zo'n aftrap. Zullen we die motor eens lekker laten lopen?
1: Is the middle of the road show.

0: zeggen.
1: Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Kopje koffie, glazen wasser.
3: Nou, dat zou ik niet aan, man.

leuk om ze terug te horen. Ook Modest Mouse is in dit geval met een piezo te rock met daarvoor een wijn voor achter de keukengordijnen. En vandaag was het Peter Koelewijn. Zolang de motor loopt, laat maar lekker lopen mensen. Jawel. Leuk dat je erbij bent. Dit is de Middle of the Road Show.

0: ziek dode speakers.
1: En hij is bovendien een aardige kerel.
2: Waarom ja,
1: echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Roadshow.
3: Wacht, toch nog gezellig.

Niet te veel, hè? Maar dat was wel lekker, summer wine. Drink your summer wine. Genieten, Berin en Eileen waren dat 1978. En het was er wel een, hoor. Ja, ja, ja, ja, ja. Grote zomer.

dat moet je nog gewoon hebben, hè. Zo heel af en toe. Een beetje geluk. Nou, dan maak heel veel goed, lieve vrienden. Vriendinnen. Waarop op deze aankloten. Nou. En achteraf denk je, ja, we zeuren natuurlijk altijd wel een heleboel, maar wat wonen we toch eigenlijk in een heel mooi land, hè? Ja, nou, fantastisch, toch? Wat ben je blij dat je er geboren bent, toch? Niet waar? Hey, kennen we deze man? Dat is Doris. Hola.

0: Und die deutsche Mark in unseren Händchen kühlt. Tolle Minas, Kabouters, der Fabeltjes krant. Moeder, wat een vaderland, maar ik kan je niet missen. Moeder, wat een vaderland.
1: Middle of the Roadshow, Hans

Wat hier is de Tom Anders. Doris. Ja. Heb je er nog bij op schoot gezeten met Doris? Maar in ieder geval dat hij nog gezellig zo eens een keertje fotografisch op visite kwam in de middel op de roadshow. Met zijn Holland. Het was trouwens wel het Holland van 1957. Hoor. Ja, maar toch. Gouden tijden herleven. Het is leuk dat je erbij bent in de middel op de roadshow. Baker Street. En dat was Jerry Rafferty. En dit is Was Not Was. De plaat kwam uit 1987 en ook dit werd een hit. Walk the Dinosaur.

0: Hans.
1: Ja. Wat deed jij in een bepaald jaar, ook alweer in de zomer? 1978 bijvoorbeeld. Maar toen deze plaat uitkwam. Ook. Ik kan me herinneren dat ik met een flinke goede kameraad, een amigo, ergens op een camping in Friesland stond, in de buurt van Steek. En ik dacht, ach, wat is geweldig land hier. Ja, Friesland. Natuurlijk. Heerlijk, vrienden. Lekker daar. Dat waren de Pussycats. Met Tony Willé en Betty en Marianne. Als zangeressen. Gouden tijden waren dat ook. Ja. En daar houden we van op de radio. Lekker terug naartoe. De voltooid verleden tijd. Ken je dit nog? Hier zijn de classics.

Lieve mensen toch. Wat waren dat juweeltjes in een grijs verleden. En we namen een duik in het grijs archief. Dit geval de Middellandse Roadshow. Morgen zelfde tijd, zelfde golflengte doen we het weer over. Ik wens je heel veel plezier ook met mijn hele lieve collega's. Die nog lekker moppie muziek gaan draaien.

terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Weer of geen weer. Weer of geen weer. Op woensdag.

Heb je even voor mij? Je hebt toch wel een uurtje zeker, hè? Ja, ja, weer of geen weer. Vrienden, welkom! Het was een plaat uit, even kijken hoor, 2003. Frans Bauer. En wist je dat die man eigenlijk François van Doorn heet? Ja, echt waar. We hebben, zoals gebruikelijk, de huishoudtip. We hebben het weerbericht. We gaan kijken wat er te zien is vanavond in familie en in thuis. En we hebben muziek, hè. Wat heb ik meegebracht? We gaan eens kijken. Ik heb Neil Diamond. Ik heb Diana Ross. Frank Boeien. Liquid Gold. Richard Anthony. Corinne Hermès. En vele anderen. En de tweede plaat, dat is een primeur, hè. Ja, ze is 2 dagen uit. Niet Sandra Kim. Nee, de plaat natuurlijk. De nieuwe van haar, Doulon.

Shine Aswart was dat. We gaan even terug in de tijd, 66 jaar. Het was 30 september 1960. En op die dag wordt de Flintstones, een animatieserie, voor het eerst uitgezonden in de Verenigde Staten. De Flintstones liep 6 seizoenen, er waren 166 afleveringen. En de serie werd zowel in Nederland als in België uitgezonden. Dit is Neil Diamond.

0: Rood Helder. Van Mil Radio.
1: Woensdag, weer of geen weer.
2: Met Jos van Meer.

Als je het nummer hoort, dan is het net of het gisteren werd uitgebracht, hè? Het gaat decennia mee. Uit 1993, Frank Boeien. En Paradijs. Ik heb drie bekende jarigen geboren op een 30 september. De eerste Udo Jurgens, een Oostenrijks zanger. De man overleed in 2014, maar werd geboren op 30 september 1934. De tweede, die is jarig vandaag, Jean-Paul van Poppel, Nederlands ex-prof wielrenner. Hij wordt vandaag 64 jaar. En dan heb ik nog een jarige uit Nederland, de autocoureur Max Verstappen. Hij wordt er vandaag 29.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Vandaag gaat het over zweetvlekken in je kleding. Hoe moet je die eruit krijgen? Wel, neem een emmer met lauw water en doe er een kop azijn in. Laat het kledingstuk 15 minuten weken en was nadien met normaal wasproduct volgens de wasvoorschriften in de kledij. Azijn heeft een antibacteriële werking, ontgeurt en ontvet, maakt je was zacht en zet kleuren vast in de vezels.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

Gloria Gaynor met I Will Survive. 34 jaar geleden, 30 september 1992, wordt in Zolder de laatste steenkoolmijn van België gesloten. De overige mijnen in Vlaanderen waren Beringen, Eijsten, Houthalen, Waterschij, Winterslag en Zwartberg.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Eddie en Frank roepen de hulp in van Robin en smeden een plan. Wat dan weer vragen oproept bij Nancy. Peter wordt verrast door Christine. En bij Anna groeiende zorgen over Selin. Dennis slaagt er moedeloos in zijn charme uit te spelen. En de spanning rond Andreas loopt op. Hij blijft echter wanhopig zoeken naar afzondering. En dan familie op VTM vanavond 7:55. Hanne zet Erik onder druk om de knoop door te hakken. Mieke probeert haar verwachtingen te temperen. En Veronique is ziedend over het nieuws. Jamila krijgt maar geen hoogte van Ruben. En Josephine raadt haar aan om te praten met de mensen die hem het beste kennen.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

0: luistert naar Radio Groot Haaldert.
1: Je favoriete radio.
2: Of geen weer op woensdag.

Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. Smile on your face. Dat doen wij hier ook, hè? Ja, bij ons op de radio. Iedere dag een glimlach. Kamerbreed. Ja. Goed, we gaan eens kijken naar het weerbericht, vrienden. Vandaag op woensdag 26 graden. Daar ben je toch wel dik tevreden mee, zeker? De zon schijnt, er is een lichte bewolking. Morgen donderdag gaat het regenen. Temperatuur gaat naar 21 graden, maar die zon die blijft wel present, hoor. Ja, ja. Vrijdag, zonnige dag, 20 graden. En dan het weekend, zowel zaterdag of zondag, 19 graden. Maandag volgende week 18 en dinsdag ook 18. En wat de zon betreft, wel, ja, eigenlijk kort samengevat, ze blijft de hele week en volgende week tot en met dinsdag. Vakantieoorde, Tenerife 28, Las Palmas 25 graden, in Malaga 26, in Antalya 28 en in Benidorm 26 graden. Bedankt dat je erbij was. Je weet het, altijd welkom. En we zitten altijd op dezelfde stekken. Studio 2, kom ons maar bezoeken. Beleef en welzijn, tot morgen. Dit is Corine Hermes.

Ja, inderdaad, de ideale schoonzone, daar begonnen we mee deze woensdagmiddag. Van harte welkom natuurlijk in een nieuwe aflevering van Lunchbreak. Het is iets over 12 uur geworden en we zijn er weer natuurlijk met de lekkerste plaatjes die je maar kan wensen. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk. En we gaan er weer een lekker uurtje van maken natuurlijk wel. Hè. Ja, inderdaad wel. Groetjes, verzoekjes en dergelijke meer. Je bent er ook wel altijd welkom mee natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Laat maar van je horen, zou ik zeggen. Hier is Lilian Saint-Pierre. Lilian Saint-Pierre. Ja, een beetje moeilijk, hè. En ik wil alles met je doen. Ja, inderdaad wel. Ja, vooral eten deze middag dan. Smakelijk eten. We gaan er weer tegenaan. Nieuwe lunchbreak op woensdagmiddag. Van harte welkom.

song natuurlijk, maar mannen met een hele moeilijke naam natuurlijk al om uit te spreken. Ik zal het proberen. Talpen Cancia. En dit allemaal met zijn Havana na. Ja. Woensdagmiddag, ja, de kindjes zijn thuis, geen school vandaag. En heb je al wat activiteiten in je hoofd voor deze namiddag? Wel, ik heb er een paar in mijn hoofd. Misschien gaan we samen spaghetti saus maken voor deze avond. Of ja, lekkere pannenkoeken of wafels bakken natuurlijk. Is altijd leuk, is altijd ja, in de keuken. Hè. Ja, dan is er leven natuurlijk. En dat gaat wel.

moet dan niet vragen geweest, maar het land heen komt natuurlijk, komt hij uit Frankrijk. Inderdaad, Alain Chamfort. Het leek een klein beetje op kaas als je mij vraagt. En vraagt, en je pense, LLLL. Ja, inderdaad wel. Het zal wel weer over liefde gaan natuurlijk, hè, met die Fransmannen. Je weet dat, maar nooit natuurlijk met een... eventjes iets wat we beter kennen misschien. Maar ja, we moeten alles draaien hier in de lunchbreak. Dus als je aan tafel zit, smakelijk eten. Hier zijn de Bee Gees. Stay alive.

Onze onvergetelijke song voor deze dag, deze woensdag natuurlijk. En Susan Ray en LA International Airport. Ja, als je daar bent, wel, dan ben je op vakantie natuurlijk. En als je naar de lunchbreak luistert, dan fantastisch als je erbij bent natuurlijk ook. Hier is Peter Kent en it's a real good feeling. Ja, onze reizen zitten al een klein beetje achter de rug natuurlijk. Hè. Weer de dagelijkse taken weer opnemen. Dat is een klein beetje de bedoeling, denk ik. Peter Kent, a real good feeling. En lunchbreak, smakelijk eten.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo'n hele bijzondere goede woensdagmiddag. Als je aan tafel zit, smakelijk eten in ieder geval. En ja, we gaan weer naar het Lunchbreak Breaking News van toen, naar 1984. De Engelse band Duran Duran scoort in Amerika in 1984 een nummer 1 hit met het nummer The Reflex. De uitvoering is een remix van producer Chick, gitarist Nile Rodgers. Hier is Duran Duran en dit allemaal met hun Reflex.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

0: inderdaad een lekkere hit heb natuurlijk deze week hier in de lunchbreak. Jonas Blue. Ja, Jonas Blue. Hij ziet er een klein beetje blauw. En Edge of Desire, van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak, zou ik zeggen.
1: Patrick, en, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Wat zit er nog in de broodtrommel? Even kijken. Kees, ik stond er niet klaar voor. Post Malone zit er nog in. Suzanne en Freek. Vicky Leandros. Dan hebben we ook nog Kevin Johnson, de Bellstars. En dat zal het zo klein beetje zijn, denk ik, voor vandaag hier in de lunchbreak. We beginnen met Post Malone. En hier zie je met Chemical. Een ex-hit-happy van de lunchbreak.

0: Er is nog plaats genoeg aan de tafel hoor. Schuim maar lekker aan. En de lunchbreak natuurlijk, de lunchbreak club. En de muziek van Suzanne Freek, wel, dat doet er altijd goed aan natuurlijk. En nooit meer regen. Ja. De boeren zullen niet tevreden zijn als er nooit meer regen valt, denk ik. Inderdaad, en van harte welkom in de lunchbreak natuurlijk. Tot 1 uur.
1: Lunchbreak LP van de week.

Grote hits in de jaren 80 en jaren 90 natuurlijk. Onze artiesten van deze week, dat is natuurlijk de Belgische Clouseau. En daar gaat ze. De mannen hebben altijd wel leren spreken natuurlijk met twee woorden. Dank u wel. En zo verder en zo verder natuurlijk. Goed opgevoede mensen. Hier is Vicky Sue. Robinson. En Turn the Beat Around uit de jaren 1974 alweer, ja. Zo direct ook onze toetjesplaat nog te goed natuurlijk. En dat allemaal hier op Jo Woensdag. Hier is ze, Vicky Sue.

0: En zo zijn ze zo er nog maar een beetje mee opletten natuurlijk met alles te draaien. Turn and beat around, ja, en upside down en zo verder en zo verder. En voor je het weet heb je een werkongeval. Was muziek van Vicky Sue Robinson natuurlijk en Turn the Beat Around.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Inderdaad, het is weer tijd geworden voor de toetjesplaat van de dag. Hier zijn de Belstars en het al met hun Sign of the Times. Tot morgen. Morgen is het alweer donderdag. Ja, inderdaad, hopelijk gaat het niet donderen natuurlijk morgen. We zien alles wel, hoe het allemaal afloopt natuurlijk. Dat zien we morgen dan wel weer. Tot morgen en stay tuned. Bye bye.

Modern Romance was dat met Everybody Salsa uit 1981. Een groep die ontstond uit bandleden van Leighton Buzzards. Wee, welkom bij de Pop Avenue vandaag. Ik draai nog zeker muziek van u van Gordon Lightfoot, The Munich at Friday en Dollar. Maar dit is de nieuwe van Miley Cyrus.

Of deze Bespus Raids een even grote eet wordt als uit Flowers of uit Wrecking Ball voor Miley Cyrus, dat betwijfel ik. Maar we zien hem ongetwijfeld wel opduiken in onze eetparade. Tijd nu voor het Roy McKenny, al beter bekend van Rocking in the Street. Hij had ook iets met Highway Star en The Cops Are Coming. Hier is hij.

Met What a Beautiful Day schudden ze jaren later nog een grote hit. Maar dit was de Liberty Song van de Leveners. En daar worden we nog Ruud McKenney. Ook beter gekend als Rudy van Laat natuurlijk met zijn echte naam. You're the Walking in the Street. Vervolgens is een Meatloaf, een man wat me steeds denkt aan Paradise by the Dashboard Line. Maar hij maakte nog andere prachtige nummers. Luister maar even naar deze Evan Can't Wait.

Toen dit plaatje in 2004 uitkwam, heeft u zich wellicht ook afgevraagd van wat ken ik er toch van? Wel, dat was van Valerie van Steve Winwood uit 1982. En dat was de sample daaruit van Eric Price en Call On Me uit 2004. Tijd voor Gordon Lightfoot nu.

Die Gordon Lightfoot was een van de eerste artiesten die buiten zijn land, dat was Canada, zijn iets schoorde eigenlijk. Zijn eerste platen dateerden immers al uit 1962. Zo, wat dacht je van even naar de 90s te gaan? Dit is Daydream met Things Can Only Get Better.

Things can only get better. Dat kunnen we alleen maar hopen natuurlijk. Wie herinnert zich de Guys and Dolls nog? Die waren eerst met 6, maar 2 van deze leden, Theresa en David, kregen een relatie en dat lag nogal moeilijk met de anderen blijkbaar. Ze vormden dan maar een duo. Dollard, give me back my heart.

Net voor de break hoorde je nog James Blunt met zijn nieuwste Waited For It All. Uit 2026 dus. Maar zijn eerste hits die dateerde al uit 2004. You're Beautiful and Goodbye My Lover, dat weet je nog wel. En de band die je net hoorde, die vond zijn naam gewoon in een café. In het café Munich Vrijheid op het Munich Vrijheidplein in München. Daarom wordt er soms de groep ook gewoon Vrijheid genoemd. Dat was duizendmaal toe. En dit hoort geen introductie.

Cheeways was dat met Manhattan. Hun enige grote hit was dat eigenlijk uit 1983. De hit kwam het pas na de toetreding van een zangeres. Vroeger draaide dat de band zit op met enkele jongens. Vervolgens nu American Authors en Best Day of My Life.

Hitje 2013 was dat van de American Authors en The Best Day of My Life. Volgende band, die wonnen ooit het Eurosong Festival met Love Shine a Light. En Walking on Sunshine was ook een grote hit van hen. Wij draaien Sun Street, een minder bekende hit van hen. Je hoort hem zo dadelijk. Voor mij is het weer al tijd om afscheid te nemen. Tot de volgende keer.

kan ik ook wel zeggen. I can make you feel good. Maar in 1982 deed Shalamar dat al. Dekker Radio van start. En ken je dit gezelschap nog? Ze noemen zich Simon Stokes en de Nighthawks. En het gaat over een voodoo woman.

hij droomt van de nachtzuster. Van mij mag hij, hoor. Knal, boom, uit. Ja, hoor. Dan maar even terug in de tijd met de Ivy League. Ken je deze nog? Tossing.

Wat een stem heeft die tante toch, hè? Barbara Streisand heb ik het over. Never Give Up, nou, 1980 hit. En we hebben een Nederlandstalige van Marco Borsato. Samen met Sanne Hans. Ja, is nog niet zo heel oud, deze Neem Me Mee. 2016, nou, dat was gisteren. Dekker Radio.

0: De magische muziekselectie in de beste mix.
1: En deze mooie hoor je bij Dekker Radio van Huey Lewis en de News. Titel Heart and Soul.

0: wel een idee hebben. Wat een idee betekent dat in het Nederlands? Ik heb het opgezocht. Dat doe ik gewoon tussendoor. Pino Danjo hoorde je. En we gaan schakelen met Wiebe, want die zit in Studio 2 met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in

Wat een verhaal over papa die een Rolling Stone was. Ja, een nummer uit 1972 van The Temptations. Een lange uitvoering, zeg. Tjoh, komt geen eind op. En ik heb er nog een paar klaarstaan. Nou, laten we die maar gaan starten dan, hè. Moet je horen, deze. Die is van Devin Campbell. Can We Talk? Nou, dat kan. Zeg het maar, hoor. En daarna Gabe Costa en Lina Nino, of Nicole.

Wel, boom uit. Wat dacht je van dit gezelschap? Simon Stokes en de Nighthawks. We moeten er wel even voor afreizen naar 1969. Maar ja, dan kom je ook bij een Voodoo Woman terecht. Hoor maar.

0: nostalgie door.
1: Uur na uur, de beste mix.
0: En deze had ik nog klaar voor je. Ja, we gaan naar Brazilië. Hoe vind je dat? Hoor eens, Sergio Mendes en Brazil 77.

0: Ik beloof het, ik draai me een keertje weer helemaal van Sergio Mendes. Ik moet even zwaaien, daar gaat hij dan.
1: Nikke Radio.
0: Tot de volgende keer maar weer. Leuk instrument aan. Tot de sluit van dit uur Nikke Radio. Mr. Blow en Sinful.

0: Ja, ze straalt echt liefde uit. Dat is de erotische geluiden van Madonna met Justify My Love.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Ja, kijk, door de jaren heen hadden ze trouwens meer dan een dozijn aan grote hits. Het is altijd zeer moeilijk kiezen uit het gouden repertoire van de Dire Straits. Dat was Calling Elvis. Dat zouden we misschien wel eens kunnen doen met muziek uit de jaren 60. Maar zometeen, Hold van Out, 1966. En dat doen we met de Spencer Davis Group. Voor we daaraan toe zijn, het mooie en grote...

Je bent op woensdag toch wel letterlijk en figuurlijk met je hat in de boter gevallen met dergelijke platen. Daarnet hadden we nog Tante Tina Turner met GoldenEye uit een of andere James Bond film. Daarop volgend Abdel en dit is een nieuw geluid van Kygo.

0: Ja, het kind was nog in 18 jaar, had hij problemen natuurlijk met de arbeidsrechtbank. Hoe dan ook, het is afgelopen, dat weet ik niet. Maar het was in elk geval een grote hit voor Jordi en Dur Dur 30 BB.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

ik moet eerlijk zijn, je smelt toch als je dergelijke platen hoort op woensdag in die turbulente show. Het was Bjorn, Benny, Agneta en Frida onder de noemer ABBA en de Dancing Queen. Dit is nog Op naar de top van het uur met Teddy Swings. Jacques van

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Aandacht.
3: My nearsighted turtle just married an army helmet.
4: Radio Groot Aandacht.
5: What's new, pussycat?

geweest.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Het huis aan het water in Katwoude en ons huis met een hart in Maaseik.
3: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voorn.

Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Country Kicking, jullie weten het enige countryprogramma in Nederland en België dat de volledige zendtijd besteedt aan countrymuziek in de meest uitgebreide zin van het woord. En dat allemaal afkomstig uit Nederland en België. En we openen in België dit keer met Susie Gubbelmans en sinds die dag veel nieuwe muziek en wat oudjes. Dit is nieuw. Kirsten Alting en What God Is Doing.

De Echoes of Paradise van Elizabeth Grey. Voor Nelis en geen tijd meer. En droevig is deze wereld in de nieuwe versie van Guido Belcanto. Gaan we naar Ines Honke en ik dans voor jou.

Cecile Gardens en Cowboy and Cowgirls, Ride Away. Daarvoor Sasha, Lindsay en Lisa Delbo met Dat is Liefde. En Guy Taylor met Home. Wens ons naar Tamara en Tom en Dust.

Duel en Bang in het Donker voor Elizabeth Hope en Ride the Miles en René Hagen met Simple Man. Snel door met Hans van der Velde, Here at the Bar.

jonge Faber en Silverado zijn we bijna gekomen aan het einde van dit eerste uur Country Kicking. Maar jullie weten het, er is nog een hele uur te gaan. We gaan eruit dit uur met Walter Baron en de Turbo Zingt. En blijf dus lekker luisteren. Vandaag zijn we weer terug.

0: Country Kicking met Kik van de Voren.
1: Welkom terug bij Country Kicking. We openen het tweede uur met Betsy Sarkema en These Are The Days. Het tweede uur natuurlijk ook heel veel muziek. Zoals deze, Laura Kids en Tiny Garden.

Vorige week werd bekend dat hij ook deelneemt aan de organisatie van Country at the Woods. En dat is dan op 8 mei 2027. Ik heb het over Robert Weston en Life's a Beach. Daarvoor Esther van Kommer en I Don't Wanna Wait No More. En Nail in the Coffin met Hurricane. Gaan we naar Sergio. Alleen

0: Radio Groot Haaltert brengt muzikale kleur in je leven.
1: Country Kickin' met Kik van de Voren.

Katrien van Bogen, daarvoor Ine Wagenvoort en Keep Your Head High en The Marshall met What Makes the World Go Round. Snel door met The Pen of Tomorrow hier.

You Should Know van Julie Lee, naar de voor Erik van Kruiselbergen. En vandaag is van ons en Sandra van Rijs met Peace Inside. Zijn we alweer toegekomen. Ja, niet huilen aan het einde van deze uitzending. Ik ga er dadelijk uit met Han van Eyck en In the Pouring Rain. En eerst nog Hilde Vos en I Never Cried. Bedankt voor het luisteren. Heel graag tot de volgende week. En wil je meer weten? Ga dan naar de website k-rp.nl. Bedankt voor het luisteren nogmaals. Dag.

0: hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Muziek. Ik Johnny Walker, Red Label om de rocks voor mijn dorst. Hij heeft bij een nassenbak.
3: Al die mensen die het kennen, mij gaan mij zingen.
4: Het muzieklabyrint.

0: しかる。
1: U luistert naar het Muzieklabyrinth.
2: Uw adres?
3: Eustachius

0: Het muzieklabyrint.
1: Een programma waarvan je de symptomen met de tijd leert kennen.
2: Ik kan niet pesten als zo'n klein instrument dat ze...

het muzieklabyrint. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrint.

0: Deze uitzending zit erop, maar we zien elkaar terug volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Tot dan.
1: Ik zeg niet dat ik die leuk vind, maar boeien.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Radio Groot Aandert. Je kan hem geen dag meer missen.

0: Radio Groothaaldert, de radio die het doet.
1: Hey, hey, hey, Groothaaldert.
2: Take a look. Hamelvaardijk.

0: Geert. Je kan hem geen dag meer missen.
1: Lokale familie radio.
2: Oh, man.

mnoho sahe verstand. Mokal ik vader op Morianacht vaderland. Ik zin hier geboren, nergens anders is mijn toekomst.

0: Thank you.
1: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groothaaltert.